0: toe, als ik ken daar geen ooit. En als toen na te lippen, dan mocht mij niet zoet.
1: Nee.
0: Ik was snoetje knol van, lig op mijn snoet. Ook al ben die lippen, rimpelig en oud. Ik wil ze smokken, ja, dat loopt mij koud. En hast toen lippen met een broene kast erop.
1: Nee.
0: Ik was snoetje knol van, camera!

hele lekkere brasse beschuit spreide zich over Gommuut. Zien zwembroek, die is Lotter von. Maar

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nice op Grun FM.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Gelderse Beekbergen zijn bijna 200 kinderen van een camping gehaald vanwege een brand in een zorgcentrum in de buurt. Ze worden opgevangen in het nabijgelegen Buslo. De brand woedt in een centrum voor jongeren met psychische problemen. Het pand moet als verloren worden beschouwd. 1 persoon raakte gewond. Geschokte reacties om neuzen die afgelopen weekend bij een pro-Palestina-protest in Utrecht werden geroepen, meldt de Telegraaf. Zo werd er lang leven 7 oktober geroepen, verwijzen naar de aanval van Hamas op Israël in 2023. Beneden alle pijl, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 5. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en er is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn 2 vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. De beving had een kracht van 7,1. En de gemeente Heerde in Gelderland is klaar met mensen die wolven proberen te lokken met eten om een mooie natuurfoto te maken, dat meldt de Stentor. De wolven leven in een rustgebied waar mensen niet welkom zijn. Er wordt nu extra gecontroleerd. Mensen die worden gepakt krijgen een boete van €120. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minimaal rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nice op Grun FM.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme brand in een zorgcentrum voor jongeren in de buurt van Apeldoorn wordt langzaam kleiner, meldt de Stentor. Een deel van het pand stortte in en één persoon raakte gewond. Bijna 200 kinderen die in een tentenkamp in de buurt sliepen zijn door het Rode Kruis ergens anders heen gebracht. Meer dan de helft van de nieuwe auto's die volgend jaar wordt verkocht is elektrisch, zegt de ING in het AD. Dit jaar is dat nog zo'n 40%. Het is voor het eerst dat stekkerauto's benzine- en dieselauto's inhalen. Elektrische auto's stijgen vooral in populariteit door belastingvoordelen en de hoge brandstofprijs. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië aanvallen uitgevoerd op Irak. Volgens Amerika zitten daar groeperingen die banden hebben met buurland Iran. Volgens Saoedi-Arabië gaat het om een vergeldingsaanval. Irak heeft de afgelopen dagen meerdere aanvallen uitgevoerd op Saoedische olievelden. En er staan bijna 4000 vacatures open voor een baan op Schiphol, blijkt uit een analyse van de Telegraaf. De meeste mensen worden gezocht in de bagageafhandeling, schoonmaak, beveiliging en horeca. Schiphol zegt dat alles gewoon door kan draaien, maar vakbonden zeggen dat het personeel op hun tandvlees loopt. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.

Morden we ook smiedekoppen. Ja, doen we ook smiedekoppen. Gek. Ja, doen we ook smiedekoppen. Gek. Ja, doen we ook smiedekoppen.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een pro-Palestina-demonstratie in Utrecht zijn afgelopen weekend kwetsende leuzen gescandeerd. Een van de teksten was Lang leven 7 oktober. De Telegraaf schrijft dat er steeds vaker kwetsende leuzen worden geroepen. Burgemeester Dijksma van Utrecht en het CD spreken er schande van. President Trump is positief over de gesprekken die hij heeft gevoerd met de Oekraïnse president Zelensky en de Israëlische premier Netanyahu. Details geeft hij niet. Zelensky heeft tegen Fox News gezegd dat Amerika hem toestemming geeft om Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky en Netanyahu zijn in Washington voor de uitvaart van een senator. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 13, zegt premier Takaichi. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn twee vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. En de onderhoudstak van KLM is onder verscherpt toezicht geplaatst, meldde de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Volgens de inspectie houdt KLM zich niet aan de veiligheidsvoorschriften. Er is geen gevaar voor reizigers. Het onderhoudsbedrijf van KLM verzorgt het onderhoud van vliegtuigen van meer dan 200 maatschappijen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.

Nou ben ik al lang live en ik ben nooit meer BD. Meer in mijn achterhoofd praat mijn gebruik tegen mij. Dan heb ik al verspied van het laatste mooie verschil. Maar voor het eerst in mijn leven zou ik dat live de wil.

gang door op zak. Ein Oog brak alles met kinzorg, ein Vleugel der altijd vroeg. Ik weet nooit wat mij wezen zou, steen.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In een zorgcentrum in Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, heeft vannacht een grote brand gewoed. Een deel van het pand stortte in en één persoon raakte gewond. In het gebouw werden jongeren met psychische problemen opgevangen. 200 kinderen die op een tentenkamp in de buurt sliepen zijn vanwege de rook ergens anders heen gebracht. Bewoners van de Amsterdamse wijk Osdorp konden vannacht weer in hun eigen bed slapen. Gistermiddag knalde een auto vol met explosieven tegen een gebouw aan na een politieachtervolging, waarop meerdere panden ontruimd werden. De inzittenden waren betrokken bij een plofkraak in het zuiden van Duitsland, maar zijn nog steeds niet gepakt. Ook de bewoners van een flat in Ridderkerk konden gisteravond weer terug naar huis. De flat werd ontruimd nadat er koolmonoxide vrij was gekomen. Het was daar de afgelopen maanden al een paar keer raak. Volgens de veiligheidsregio zit er ergens een gaslek. Tot dat lek is gedicht hebben de bewoners voorlopig geen gas. En op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlandse man omgekomen bij een ongeluk met een boot. Hij voer met 7 anderen bij de Iguazu-watervallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, behalve dat de man is verdronken. 2 andere Nederlanders liggen in het ziekenhuis. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse westenwind. En dat was het ANP-nieuws.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe-meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99.

0: Heerlijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grunnen FM.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Langs de A17 naar Dordrecht bij 6,7. A28 naar Zwolle bij 160,4. En de A50 vanuit Apeldoorn bij 213,2.
4: Radio Fur en

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
8: Grun FM. Grun FM.
7: En nou het nice op Grun FM.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is een zorgcentrum deels ingestort bij een grote brand. De brand is inmiddels uit, maar het gebouw viel niet meer te redden. Er werden jongeren met psychische problemen opgevangen. Een van hen raakte gewond. Ook een groep kinderen op een tentenkamp in de buurt moest midden in de nacht weg. Geëvacueerde bewoners in Amsterdam-Osdorp zijn sinds gisteravond weer thuis. In hun straat crashte een auto met explosieven bij een politieachtervolging. Buurtbewoners moesten hun huis uit tot het weer veilig was. In de auto zaten vier verdachten van een plofkraak. Zij zijn nog altijd op de vlucht. Een kantelpunt in de autowereld. Volgend jaar worden in ons land voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's die rijden op benzine of diesel. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van ING. Dat elektrische auto's populairder worden heeft onder andere te maken met een nieuwe belastingmaatregel. En Henk Vrezer wordt de nieuwe bondscoach van Suriname. Hij was ook de assistent van Stanley Menzo toen Suriname zich net niet plaatste voor het WK. In de play-offs lukte het daarna met Henk ten Cate ook niet. Maar de Surinaamse voetbalbond heeft vertrouwen in de ervaring van Vrezer om te bouwen aan iets nieuws. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
10: Is het al vakantieplan, Joop?
11: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
10: Oh? En ben de bandjes van dat olle ding nogal hout, hè?
11: Jazeker, Klaas. Ik heb hier Jan de Bandenman al naaien laten plootsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
10: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
7: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan wat drukker voor de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Nu 4 kilometer en 10 minuten extra. Door die wegwerkzaamheden heb je één rijstrook minder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. A1 naar Amersfoort bij 12,5. A17 vanuit Roosendaal bij 6,7. En de A50 naar Zwolle bij 213,2.
7: Dit is Grun.

0: Mike Nixboom. Muziek uit Grun. Grun FM.
1: Jellig en lekker.

0: op mastertools.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
7: Grun FM weer.
8: Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse westenwind. Morgen iets minder heet, maar in het zuiden en oosten kan het nog steeds tropisch warm worden.
9: Is het al vakantieplan, Joop?
10: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
9: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
10: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de bandenman al naaien laten plotsen en dat was nooit duur en zo gebeurd.
9: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
7: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt weinig voor vandaag. Op de A16 wel iets van file richting Rotterdam vanuit Breda. Ongeveer 5 tot 10 minuten extra tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A17 naar Dordrecht bij 6,7. De A37 naar Hoogeveen bij 32,5. En de A58 naar Vlissingen bij 166,5.
7: Radio.

de provincie Groningen wilde kunnen beren. En het nageslacht dat leeft nog steeds voort bij ons in de buurt. Ze bent te bezichtigen op zonnefeestdom. Wie vroeg gewoon een trein van 400 naadjes. En ik zal u tergooien om

0: nooit meer in run.
1: Met z'n twee,
0: ik doch wilde bier, daar zing je al lang nooit meer in run. Wilde bier, daar zing je al lang nooit meer in run.
2: Rondom de Martinitoren is jouw muziek te horen.
3: Grun FM.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
4: Grun FM. Grun FM.
3: En nou het nijs op Grun FM.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Brazilië is een Nederlandse man om het leven gekomen bij een ongeluk met een boot. Die was net vertrokken voor een tochtje langs watervallen toen het misging. De boot sloeg om en de man verdronk. Twee andere Nederlanders die aan boord waren liggen in het ziekenhuis. Een brand in een zorgcentrum in het Gelderse Beekbergen is geblust. Het gebouw kon niet meer worden gered en is deels ingestort. De brand brak gisteravond uit. In het zorgcentrum woonden jongeren met psychische problemen. Een van hen raakte gewond. Er wordt nog onderzocht of er bij de brand asbest is vrijgekomen. Het officiële dodental van de aardbeving in het zuiden van Japan is gestegen naar 13. Twee doden vielen in een winkelcentrum waar een explosie was. Bij een papierfabriek worden mensen vermist nadat een schoorsteen instortte. De aardbeving was zo heftig dat mensen niet meer konden blijven staan. En een historische verandering in Autoland. Economen voorspellen in het AD dat er in ons land volgend jaar meer elektrische auto's worden verkocht dan auto's die rijden op benzine of diesel. Dat komt onder andere door een belastingmaatregel. Ook de dure brandstof speelt een rol. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler. En dat was het ANP nieuws.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Is het al vakantieplan, Joop?
8: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
7: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
8: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
7: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
3: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog steeds file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 5 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden heb je er één rijstrook minder. En ook file op de A50 Os-Arnhem door werkzaamheden. Daar duurt de reis 10 minuten langer tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Langs de A1 naar Apeldoorn bij 67,0. A12 naar Arnhem bij 107,8. En langs de A37 naar Hoogeveen bij 32,5.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Kop Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker! De Hypotheker!
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
7: Grun FM weer.
8: Er is vandaag veel zon en halverwege de ochtend wordt het op de eerste plaatsen al zomers warm. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen van 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden blijft de temperatuur iets achter met 25 tot 29 graden. Op de stranden kan het koeler aanvoelen door een wind uit zee.
9: Is het al vakantieplan, Joop?
10: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
9: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal hout, hè?
10: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
9: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
11: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Zo'n 5 tot 10 minuten extra door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En ook file op de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum een kwartier. Daar heb je ook één rijstrook minder door uitgebreide werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er zijn meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 naar Apeldoorn bij 67,0. De A16 naar Breda bij 33,8. En de A17 vanuit Roosendaal bij 6,7.
13: Radio

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
4: Grun FM. Grun FM.
3: En nou het nice op Grun FM.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een grote politieactie vannacht in Rotterdam en Eindhoven. Volgens regionale media werden er tieners gearresteerd. In Eindhoven zou op dat adres eerder al een jonge aanhanger van IS zijn opgepakt. De politie kan nog niet zeggen of dat vannacht ook het geval was. De arrestaties zouden ongeveer op hetzelfde moment zijn gedaan. Veel overlast bij een brand in Beekbergen bij Apeldoorn. Het vuur ontstond gisteravond laat in een zorgcentrum voor jongeren. De brand sloeg daarna over naar bomen in de omgeving. Een kinderkamp in de buurt werd uit voorzorg ontruimd. Het jongerencentrum brandde helemaal af en een van de jongeren is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In het zuiden van Japan worden deze week geen nieuwe Toyota's meer gemaakt. De autobouwer heeft het werk stilgelegd na de zware aardbeving van gisteren. Er werd nog wel even geprobeerd om weer te gaan bouwen, maar het is niet zeker of er wel onderdelen geleverd kunnen worden door de schade die is ontstaan. En in de drukste periode van het jaar op Schiphol zijn ze daar op zoek naar duizenden nieuwe collega's. Er staan bijna 4000 vacatures open. Volgens de Telegraaf gaat het niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om bijvoorbeeld schoonmakers, kantoorpersoneel en mensen in de horeca. Het weer van Weer Online. Halverwege de ochtend is het op veel plekken al zomers warm. Vanmiddag wordt het tussen de 30 en 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Is het al vakantieplan, Joop?
11: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
10: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
11: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
10: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
3: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files, maar in totaal staat er zo'n 16 kilometer. Het is dus niet bepaald een hele drukke ochtendspits. De A50 die valt wel op richting Arnhem vanuit Os. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum een kwartier extra. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig en is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Langs de A6 naar Jouren bij 289,4. A12 naar Arnhem bij 107,4. En de A28 naar Assen bij 153,5.

0: FM.
1: Het was op vrijdagmiddag, ik zat in de bus, want ik ging op visite bij mijn grote zus. De buschauffeur die scheurde lekker door de stad, de eerste fietsers lagen alweer op hun gat.

Ik trof erop de rot op een BVND. Maar ik ging net naar boven en zei naar beneden. Weer op begane grondafdeling, dames zonder goed. Kreeg ik hem weer in het oog en volgde haar toen op de voet. Buiten bij de bushalte had ik een slotte beet. En riep er wel.

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
1: Kop wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Is het al vakantieplan, Joop?
5: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
4: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
5: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
4: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
6: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een rustige ochtendspits, wel viel op de A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum. 6 kilometer, 15 minuten, de rechter rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A1 richting Duitsland bij 173,4. De A9 naar Diemen bij 6,7. A17 vanuit Roosendaal bij 6,7. En ook nog langs de A59 vanuit Den Bosch bij 106,9.

Dr. Z, mas er ijs van kan. Doe bist psych, hast een burn-out. Ik wil eruit, ik wil hier fort. Alles op een leeg pitje en even.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Laat onze adverteerders weten dat of jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nice op Grun FM.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft vannacht 3 tieners aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. Dat gebeurde in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Ze werden geblinddoekt afgevoerd en hun huizen zijn doorzocht. Het is niet bekend wat ze hebben gedaan. De jongen uit Eindhoven zou 3 jaar geleden ook al zijn opgepakt voor banden met IS. Op steeds meer officiële zwemlocaties is het niet veilig om het water in te gaan. In meer dan 100 plassen, meertjes en kanalen wordt gewaarschuwd voor de slechte waterkwaliteit. Zo moeten zwemmers uitkijken voor blauwalg of bacteriën. Op honderden andere zwemplekken in ons land is er nog niks aan de hand. De grote natuurbrand ten westen van Madrid is vannacht niet groter geworden. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken hoopt dat de brandweer het vuur vandaag onder controle krijgt. In elk geval kunnen duizenden mensen in de omgeving van de bosbrand nu weer terug naar huis. En een opmerkelijke schorsing in de Braziliaanse Eredivisie. Een voetballer die rood kreeg voor een tackle moet net zo lang toekijken als het slachtoffer moet herstellen. Die brak zijn scheenbeen. Een speciale rechter voor sportzaken besloot dat omdat de eerder opgelegde schorsing van 6 wedstrijden te licht was voor die overtreding. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het al zomers warm en de temperatuur gaat nog verder omhoog naar 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het net onder de 30. En dat was het ANP-nieuws.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Is het al vakantieplan, Joop?
12: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
11: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
12: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurd.
11: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
4: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem een file vanaf Zevenaar, 3 kilometer en 10 minuten. Dan de wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda. File vanaf knooppunt Zonzeel en 10 minuten vertraging. En dan de A50, Os richting Arnhem. Bij Renkum wordt ook aan de weg gewerkt. De rechterrijstrook is dicht en vanaf knooppunt Ewijk duurt de reis 15 minuten langer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Langs de A1 richting Apeldoorn bij 67,0. A7 naar Den Oever bij 50,9. En de A17 naar Dordrecht bij 6,7.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
2: 123solarscreen.nl, de webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op zonwering wel heel...

0: podcasttools.nl. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wauw.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Radio Fur en

je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: de baan.
1: Kom naar een meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
4: Laat onze adverteerders weten dat of jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nijs op Grun FM.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam is vannacht een jongen van 17 neergeschoten. Hij werd geraakt in zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij was op straat in het stadsdeel Nieuw-West. Daar zou meerdere keren op de jongen zijn geschoten. Wat er precies aan vooraf ging is niet duidelijk. De schutter is gevlucht. Vanwege de lange droogte worden nu ook in Zeeland maatregelen genomen die daar bijna nooit voorkomen. In bijna heel de provincie mogen boeren en andere gebruikers geen water meer oppompen uit sloten, rivieren en kreken. Het verbod is volgens het waterschap nodig om te voorkomen dat het waterpeil nog verder zakt. Op het Griekse eiland Paros zijn 10 dorpen geëvacueerd door een grote brand bij een vuilstort. Iedereen moest snel naar het strand. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind. Paros is een populaire vakantiebestemming. Het eiland, zo groot als de gemeente Groningen, krijgt in de zomer ongeveer 500.000 toeristen. En er wordt in ons land steeds minder bier gedronken. Brouwers klagen dat de verkoop de afgelopen maanden opnieuw is gedaald. Ze denken niet dat het snel weer beter gaat, want bier wordt volgend jaar duurder door hogere accijns. De 0,0 biertjes doen het trouwens wel goed. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het al zomers warm en de temperatuur gaat nog verder omhoog naar 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het net onder de 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
8: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals

snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools. Leukes Outdoor in Wolvenga.
2: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.

0: op mastertools.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Radio Fleur en Deur Grunners.

0: Doneer. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
2: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
4: Grun FM. Grun FM.
3: En nou het nijs op Grun FM.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam zijn betonblokken neergezet bij de plek waar vandaag een feest van de World Pride is. Het moet bezoekers beschermen tegen een aanslag, zoals dit weekend in Berlijn, meldt AT5. Daar reed een man in op Pridegangers en viel 1 dode. Amsterdam had al extra maatregelen aangekondigd, maar wilde niet zeggen welke. Er is iemand opgepakt voor de grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen bij Apeldoorn. Het is een van de jongeren die daar verbleef. Een andere bewoner raakte zwaar gewond. Het zorgcentrum brandde helemaal af. De politie houdt er rekening mee dat het vuur is aangestoken. In een rivier in Engelen bij Den Bosch is vanmorgen een auto gevonden. Het is niet bekend hoe die in het water is beland, maar er zat niemand in. De politie onderzoekt of het iets te maken heeft met anti-AZC-bekladdingen die dit weekend op auto's en huizen stonden. Meerdere mensen deden daar aangifte van. En pech voor de Eindhovense band Kapotte Kachels. Ze hebben een rechtszaak verloren van ABBA. Die draaide om de carnavalshit Dikke Pants op de melodie van Take a Chance on Me. ABBA liet het nummer offline halen om de auteursrechten. Doordat ze de rechtszaak verloren, komt het niet terug online. Maar ze mogen het wel blijven spelen. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen wordt het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Aan zee blijft het net onder de 30 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht koelt het wel af tot onder de 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul gehakt. 1+1 gaat.

braad van de blauwe schilders. En gras is hier toch gruwelijk. Hou ik het ook bekiek. Ik loop hier in een schilderij van de blauwe schilders. En gras

kuiten en houten. De rode dopen, die liek hoorsblauw en dame liet hier riek. De zonne zet het laan in brand van de plauwschilders. Het gras is hier toch gruiger, hou ik het ook bekiek. Ik loop hier in een schilderij van de plauwschilders. En gras

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
1: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
2: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
3: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
6: Appetito.
5: Appetito.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
8: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
12: Gun FM weer.
13: Het wordt op veel plaatsen een tropische dag met 30 tot 35 graden. Op de Wadden wordt het 25 tot 29 graden. Vanavond gaat de temperatuur maar langzaam omlaag en blijft het nog even tropisch. Vannacht koelt het verder af naar 17 tot 20 graden. Morgen wordt het ook zonnig en zomers, maar minder warm met maximaal 25 graden.
12: Radio Veur en Deur Grunners.
14: Doe met mijn handen kom. Mijn knijn, die mag

om u laag. Dat liet me toch nooit zo gezond, hè? Elke nacht, het zien mijn neuvel. Elke gek

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
4: Grun FM.
3: Grun FM. En nou het nijs op Grun FM.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam is in de buurt van het Centraal Station een man met een vuurwapen opgepakt. Mensen zagen hem vanmorgen lopen en belden de politie. Agenten waren er binnen een paar minuten bij. Het lijkt volgens de politie een echt vuurwapen te zijn waarmee ook zou zijn geschoten. Er wordt nog onderzocht of dat ook echt zo is. In Brabant en Limburg wordt een proef gehouden waarbij openbare laadplekken niet alleen maar zijn bedoeld voor elektrische auto's. Ook andere automobilisten mogen daar parkeren zonder dat ze een boete krijgen. Op die manier zou er een einde moeten komen aan de discussie dat laadplekken ten koste gaan van gewone parkeerplaatsen. In België is een spelletje uit de hand gelopen waarbij kinderen zo snel mogelijk heel veel bekers water moesten drinken. Dat gebeurde ergens boven Antwerpen. Twee kinderen kregen hoofdpijn en een ander kind moest overgeven. Het had erger kunnen aflopen. Van veel te veel water drinken kan je met een watervergiftiging op de IC belanden. En het tennistoernooi van Wimbledon had een hele goede zomer, want ze hebben hun eigen toeschouwersrecord gebroken. Er kwamen ruim 500.000 mensen kijken. Dat kwam misschien ook doordat het voor het eerst in jaren niet regende tijdens Wimbledon. En de Britse tennisser Arthur Ferry kwam met een wildcard tot in de halve finale. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen wordt het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Aan zee blijft het net onder de 30 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht koelt het wel af tot onder de 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw klus onder tools. Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl. Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
5: Gunnen FM weer.
6: Het wordt op veel plaatsen een tropische dag met 30 tot 35 graden. Op de Wadden wordt het 25 tot 29 graden. Vanavond gaat de temperatuur maar langzaam omlaag en blijft het nog even tropisch. Vannacht koelt het verder af naar 17 tot 20 graden. Morgen wordt het ook zonnig en zomers, maar minder warm met maximaal 25 graden.
5: Radio Fur en

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
4: Grun FM. Grun FM.
3: En nou het nijs op Grun FM.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De auto die vanmorgen in het water lag in het Brabantse Engelen was gestolen, heeft de politie bevestigd. Bij de eigenaar thuis hing volgens Omroep Brabant een poster van vluchtelingenwerk achter het raam. Het is niet bekend of de auto toevallig werd gestolen of om die poster. In Engelen zijn veel mensen tegen een AZC. Er is meer bekend over de Nederlander die omkwam bij een ongeluk met een toeristenboot in Brazilië. Buitenlandse Zaken zegt dat het een man van 25 was uit de Overijsselse gemeente Rijssen-Holte. Hij was met 5 andere Nederlanders op bootsafari langs watervallen toen het misging. De boot sloeg om en hij verdronk. Er is geen asbest vrijgekomen bij de brand in het Gelderse Beekbergen, waarbij een zorgcentrum voor jongeren werd verwoest. Daar werd wel voor gevreesd. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Een van de jongeren die er verbleef is aangehouden. Een andere bewoner moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. En door de onrust in het Midden-Oosten is het nog altijd de vraag of de Formule 1-races daar straks wel kunnen doorgaan. In september wordt besloten wat er gebeurt met de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi. Als het door de oorlog te gevaarlijk is, verhuizen de laatste races van het seizoen naar Europa. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen wordt het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Aan zee blijft het net onder de 30 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht komt het wel af tot onder de 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Run FM, muziek uit stad en omland.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw klus onze tools. Leukes outdoor in Wolvenga.
3: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.

0: op mastertools.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
0: Radio.

0: Muziek uit stad en ommeland. Grun FM.
1: Als wie wat niet aan stoit, dan huif ik niks te zingen. Geen woord is nodig om dat uit te leggen. Wie me nou even aan bewegen, loopt mij ook niks van bang. Soms heb ik hooi bui, dan weer loop ik niet te eigen. Mijn stemming bepaalt de keuze van de muziek die ik beluister. Het missing gooit van roer aan tot aanzag gefluister. Leven in deze wereld, schrijf ik mijn geschiedenis. Nooit meer hou gewoon, maar in blootjes zoals het is.

is om zo beren. En denk ik aan dit Lloyd, denk je nooit beter worden.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: de zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
3: Grun FM. Grun FM.
2: En nou het nijs op Grun FM.
4: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Pride Walk in Hoorn wordt 2 maanden uitgesteld. Hij zou eigenlijk over een kleine 2 weken zijn als er kermis is in Hoorn. En dat is nou net het probleem. De wandelaars zijn bang dat ze dan weer worden uitgescholden en bekogeld. Ze zeggen dat dat eerder ook gebeurde op de kermis. De politie is een onderzoek gestart naar een auto die vanmorgen werd gevonden in het water bij Den Bosch. Hij was gestolen van een dorpsbewoner die een poster van vluchtelingenwerk achter zijn raam had. Andere mensen hadden die ook. Hun huizen werden afgelopen week besmeurd met scheldwoorden door tegenstanders van een AZC. Een man die in Amsterdam terecht staat voor moord op zijn vrouw heeft bekend, maar zegt dat hij hallucineerde door vergiftigde koekjes. Hij dacht dat zijn vrouw hem wilde aanvallen. De officier van justitie gelooft het verhaal niet. Iemand anders had die koekjes ook gegeten en had nergens last van. Ze worden onderzocht. Brandweermensen die bezig zijn met de natuurbrand bij Bordeaux krijgen hulp om het vol te houden. Honderden fysiotherapeuten bieden zich aan als vrijwilliger. De brandweer is al dagen keihard aan het werk met duizenden mensen. Er zijn er al meer dan 100 gewond geraakt. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm, 25 graden en vannacht rond de 20. Morgen weer zonnig en in het westen iets minder heet. Het oosten blijft tropisch, daar is in de middag kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: Nou, hè?
6: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Tja, dat is een tafel van NordHL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordHL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordhl.nl.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

blad in de nek. Het wit draait voor de ogen. Ik zat lus in het zorel, maar ik was nogeld aan de grond. Daar stond ze bloedmooi, onweerstaanbaar, onbewogen. Alles aan haar was vrouw, blond en rond. Ze zei, zeg maar jongen, wat is daar weer? Hoe lang ries nog op havenkrachtdeur? Ik geef daar was toe wist voor die holle peert. En we gaan er in mijn Mustang van deur.

Ik heb dit peer, al zolang ik mij kan heugen. Hij kent mij en hij sleept mij overal erheen. En hij voelt het als ik leef, in waarheid of in leugen. Zonder hem ben ik stuurloos en alleen. Ze begon al hard te lachen en zei: jongen, hoe al pist. Wees een kerel, loos dat peer en maak dat vrij. Ontdek alles maar aan mij,

stetsen, holle stevels en jas tot op grond. Hij ging verder stoon en zei, geef dat peer aan mij. Ik zal voor hem zorgen, ik hol hem schaap en gezond. Is dat hij terugkomt, hij bleef vandaag. Want geloof het of niet, maar hij is de speel in die leven. Onbetrouwbaar, trouw en in stille grandeur. Ik geef daar een rood en meer zal ik daar niet geven. Stap niet in die muste,

is nou goed van slaag? Wat moest ik verkiezen? Voor het gevoel in mijn kruis of in mijn hart? Als ik voor de ene koos, wat zal ik dan verliezen? De keuze leek zo wit en zwaar. En de man in het bloedmooi wief, ze vloog mijn koor nou in de hoorn. Ik dacht, hoe zal die strijd nou eigenlijk omgaan? Maar mijn peer draaide om

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Bij Eurojack

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
2: Grun FM. Grun FM.
1: En nou het nijs op Grun FM.
3: Goedemiddag, ik ben René Postma. Op het Centraal Station van Rotterdam heeft een man vanmorgen in de lucht geschoten. Niemand werd geraakt en er is ook nog geen schade ontdekt. De man is gearresteerd en heeft zorg nodig, zegt de politie, maar eerst wordt hij nog verhoord. Treinreizigers zijn de afgelopen tijd vaker te laat gekomen door problemen op het spoor. Het blijkt uit de halfjaarcijfers van de NS. Het komt door het winterweer in januari en door de hitte in juni. En dan was er nog de kabelbrand in Rotterdam. Treinen naar het zuiden lagen daardoor ruim een week plat. Op social media staan opvallend veel advertenties over kamers met gunstige huurprijzen in Groningen. Maar het gaat om oplichting, schrijft RTV Noord. De oplichters willen eerst een voorschot of geld voor een bezichtiging. En als je eenmaal betaald hebt, hoor je niks meer. Vooral buitenlandse studenten zouden erin trappen. De reddingsbrigade waarschuwt voor muien in zee. Zo was er gisteren een incident in Egmond. 3 mensen die de zee ingingen werden meegesleurd en moesten worden gered, schrijft regiozender NH Nieuws. Op het strand van Egmond zijn nu waarschuwingsborden gezet. Het weer van Weer Online. Ook vanavond blijft het warm, 25 graden en vannacht is het rond 20. Morgen weer zonnig, in het westen iets minder heet. Het oosten blijft tropisch en daar is in de middag kans op onweer. En dat was het ANP Nieuws.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2+1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Is het al vakantieplan, Joop?
10: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
9: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
10: Jazeker, Klaas. Ik heb bij Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
9: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goedkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
1: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 78 kilometer file in het land. Op de A15 rijdt het langzaam vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum een kwartier vertraging. Op de A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht werkzaamheden. 10 kilometer file en een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend staat het verkeer stil op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 20 minuten oponthoud daar. En werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. Vanaf knooppunt Ewijk kom je daar in 10 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister met snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Roosteren bij 230.3. Op de A6 Lelystad-Muiden bij Lelystad Airport bij 61.9. En controle op de A37 vanuit de Duitse grens naar Hogeveen bij Emmen-Oost bij 32.2.

0: Mijn slechte luid.
1: Ja, dat is een tafel van NordXL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordXL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero al

0: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
1: Grunde FM weer.
2: Vanavond blijft het nog lang warm, 25 graden en vannacht rond 20. Morgen weer zonnig en in het westen iets minder heet. Het oosten blijft tropisch. Daar is in de middag kans op onweer. Vrijdag is het overal minder warm en is het soms ook bewolkt met kans op een bui. Zaterdag blijft het droog met aardig wat zon en rond 25 graden.
3: Is het al vakantieplan, Joop?
4: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
3: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
4: Jazeker, Klaas. Ik heb hier Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
3: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
5: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat bijna 90 kilometer file op de Nederlandse wegen. Files worden met name veroorzaakt door werkzaamheden. En een kapotte vrachtauto op de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 10 kilometer file, half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook is de rechterrijstrook van de A16 dicht vanuit Breda naar Rotterdam. Maar dat is voor werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum een kwartiertje oponthoud. Door de file op de A16. Vanuit, ook viel op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Dat is bij knooppunt Klaverpolder, 20 minuten vertraging. En op de A50 wordt ook aan de weg gewerkt vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. 11 kilometer file daar met een half uur tijdsverlies. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Kelpen Oler bij 203.4. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Raasdorp bij 37.5. En ook controle op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk-Havens bij 6.7. Radio.

Ik ha net lees de beuze mist, kom al elsken om mi rijp. Ik mou op een wil zo ver met. Ik hoor door nog mi moege touw en noor mi zuster jet. Ik mou op een wil met dans mou julo.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM.
4: Grun FM. En nou het nice op Grun FM.
6: Goedemiddag, ik ben René Postma. De automobilist van 20 die wordt verdacht van de aanrijding met een schoolklas in Zeeland heeft vaak gevaarlijk gereden, zegt de rechter. Op zijn telefoon zijn allemaal filmpjes gevonden van zijn snelheidsmeter die veel te ver uitslaat. Hij blijft daarom vastzitten. Bij de aanrijding kwamen 3 kinderen en een volwassene om. De treinen van de NS waren het afgelopen half jaar minder stipt. Het was 0,3% slechter dan vorig jaar. En dat kwam vooral door het winterweer in januari en de hitte in juni en de grote kabelbrand in Rotterdam. Verder ging het juist goed. De NS vervoerde meer mensen en maakte meer winst. België stuurt brandweerwagens en militairen naar Frankrijk om te helpen bij het bestrijden van de bosbranden, zoals bij Bordeaux. President Macron heeft de Belgen bedankt voor de hulp. Nederland stuurde eerder brandweermensen naar Catalonië. Die helpen daar bij het blussen van 2 natuurbranden. Sommige Nederlandse boeren zien door de droogte hun gewassen verpieteren, maar het is nog niet te merken in de supermarkten. Die hebben nog genoeg uien, wortels en mais en kunnen ze, als dat nodig is, ook uit het buitenland halen, zegt LTO Nederland. Het kan wel voor hogere prijzen zorgen. Het weer van Weer Online. Ook vannacht blijft het warm, rond de 20 graden. Morgen weer zonnig. In het westen is het 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er in de middag kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Is het al vakantieplan, Joop?
10: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
9: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
10: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
9: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
4: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 6 kilometer file daar. 8 kilometer file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Treedt langzaam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug met een kwartier vertraging. Komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. En er wordt ook aan de weg gewerkt op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. 11 kilometer file daar en een half uur tijdsverlies. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Raasdorp bij 37,5. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Den Dolder bij 11,8. En ook controle op de A44 Den Haag-Amsterdam bij Wassenaar bij 20,4.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Leukes outdoor in Wolvenga.
2: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
1: Genieten van je tuin.
2: 7 dagen per week geopend.
1: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
8: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
9: Grun FM weer.
10: Ook vannacht blijft het warm, rond de 20 graden. Morgen weer zonnig. In het westen is het 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er in de middag kans op onweer. Vrijdag is het overal minder warm en is het ook soms bewolkt met kans op een bui. Zaterdag blijft het droog met aardig wat zon en rond 25 graden.
11: Is het al vakantieplan, Joop?
12: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
11: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
12: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
11: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goedkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
13: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land, voornamelijk files door werkzaamheden. Op de A15 Rotterdam-Gorkum, 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 5 kilometer file daar. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. Kwartier vertraging bij de Moerdijkbrug, want de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, een kapotte vrachtauto. Die staat bij Hendrik Ido Ambacht. 3 rijstroken zijn dicht, de vertraging 10 minuten. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum werkzaamheden. Vanaf knooppunt Ewijk kom je in 11 kilometer file daar met een half uur vertraging. Want ook daar is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Plusmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Weert Noord bij 187.2. Ook op de A5 controle vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij knooppunt Raasdorp bij 8.6. En controle op de A30 Ede-Barneveld bij Lunteren bij 16.4.
15: Radio Fur en

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nice op Grun FM.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. De man die vastzit voor de aanrijding met een schoolklas in Zeeland was een echte wegpiraat, zegt de rechtbank. Hij had meerdere filmpjes van hoe ver zijn snelheidsmeter uitsloeg. Op de dag van de aanrijding deed zijn stuurbekrachtiging het niet, maar hij ging toch de weg op. Voor de aanrijding was hij al 3 keer geflitst. Bij de Pride-parade in Hamburg worden dit weekend 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. De extra beveiliging is nodig vanwege de aanslag op de Pride in Berlijn een paar dagen terug. Daarbij vielen een dode en bijna 30 gewonden. In Hamburg worden 250.000 mensen verwacht. Vluchtelingenwerk heeft bloemen gebracht bij voorstanders van een asielopvang bij Den Bosch. Ze hadden posters op het raam geplakt van vluchtelingenwerk en dat viel niet bij iedereen goed. Hun huizen werden beklad met scheldwoorden en er is ook een auto gestolen van een voorstander. Die werd gevonden in een riviertje. Madonna bevestigt dat ze zaterdag bij het Pride-feest is in AFAS Live. Het staat op haar Instagram. Ze zegt niet met zoveel woorden dat ze ook zal optreden. Er gaan ook geruchten dat ze overdag op een boot meevaart tijdens de Canal Parade in Amsterdam, maar daarover is niks bekendgemaakt. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen is het zonnig en in het westen iets minder heet, 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er tegen de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Is het al vakantieplan, Joop?
10: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
9: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
10: Jazeker, Klaas. Ik heb bij Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
9: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
4: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De nasleep van een ongeluk op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam zijn alle rijstroken weer vrij bij Barendrecht. Maar er staat nog 8 kilometer file met een uur vertraging. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem door werkzaamheden bij Renkum is daar de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Roosteren bij 230.2. Op de A27 Almere-Gorkum bij Bilthoven controle bij 83.1. En ook controle op de A44 Den Haag-Amsterdam bij Wassenaar bij 20.4.

0: Dat is een tafel van NordHL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordHL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordhl.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we van weer?
5: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk, Ziggo.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
9: Gun FM weer.
10: Ook vannacht blijft het warm, rond de 20 graden. Morgen weer zonnig. In het westen is het 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er in de middag kans op onweer. Vrijdag is het overal minder warm en is het ook soms bewolkt met kans op een bui. Zaterdag blijft het droog met aardig wat zon en rond 25 graden.
11: Is het al vakantieplan, Joop?
12: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
11: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
12: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
11: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goedkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
13: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Kwartiertje vertraging bij knooppunt Hofvliet. Vanaf Leidschendam rijdt het langzaam over 4 kilometer. Dan nog de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Rechte rijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Arnhem. Dat is voor werkzaamheden bij Renkum. Vanaf knooppunt Valburg 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Apeldoorn bij 37,9. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum, controle bij 37,0. En je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Wassenaar bij 20,4.
15: Radio

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: de baan.
1: Kom naar een meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
3: Grun FM. Grun FM.
2: En nou het nice op Grun FM.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. Ongeloof en afschuw bij de families van 3 doodgereden kinderen en een begeleider in Zeeland. Ze werden aangereden tijdens een fietsuitje met school. En nu blijkt dat de verdachte een lange historie heeft van gevaarlijk rijden. Ze zeggen dat hij met levens speelde en dat hun geliefden daarvan slachtoffer zijn geworden. Bij een natuurbrand op Kreta zijn 2 brandweermensen om het leven gekomen. Ze reden in een brandweerwagen van de ene naar de andere brandhaard en raakten ingesloten door het vuur. Griekenland heeft in de zomer vaak te maken met natuurbranden, maar het is daar nu minder erg dan in Frankrijk en Spanje. Bij Zoetermeer wordt een polder onder water gezet om een voorraadje te hebben voor als het nog droger wordt. Het is een natuurgebied met eilanden en wandelpaden. Die komen 1 meter onder water te staan. Dat kan worden gebruikt om de sloten en kanalen op peil te houden, anders kunnen er dijken gaan inzakken. Goed nieuws voor mensen die alles van de Beatles verzamelen. Er komt een nieuwe uitgave van het album Rubber Soul uit 1965. Er staan studiosessies op en thuisdemo's die nog niet eerder zijn uitgebracht. Het werd bekendgemaakt op de site van de Beatles. Daar stond gisteren een aftelklok op vanwege dit nieuwtje. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen is het zonnig en in het westen iets minder heet, 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er tegen de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: Nou, hè?
6: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Is het al vakantieplan, Joop?
10: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
9: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
10: Jazeker, Klaas. Ik heb hier Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
9: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goedkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
2: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Busmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Roosteren bij 230.2. En controle op de A30 vanuit Ede naar Barneveld bij Lunteren bij 16.3. Op de A44 houden ze je snelheid in de gaten vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Ommerdijk bij hectometerpaal.

Hoog in mijn cabine denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn vooruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte.

Even later zat ze naast me in de cabine, door en door nat. Het water droop uit haar lange blonde haren. Ze zei niet veel en zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckerjack. Zonder een woord te zeggen, trok ze het aan en staarde weer in de donkere nacht.

probeerde een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloze stem: "Als ze hier zijn,

wilde haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide zij zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds, ook dat nog. Even verder was een plek waar ik kon keren. Ik draaide de zware truck en reed terug.

in de oprijlaan en liep met de wattenjas naar het huis. Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Ze heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand

0: Dat is een tafel van NordHL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordHL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordhl.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Bij Eurojackpot maak je

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
4: Grun FM.
3: Grun FM. En nou het nieuws op Grun FM.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is meer bekend over een van de drie tieners die vannacht werden opgepakt in een onderzoek naar terreur. Hij is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag in België en zou aanhanger zijn van IS, melden meerdere media. De tieners werden opgepakt bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Geschokte reacties van nabestaanden op de voorgeschiedenis van de verdachte die vastzit voor de aanrijding met een schoolklas in Zeeland. Hij heeft al veel boetes gehad voor gevaarlijk rijden en filmde zichzelf ook geregeld terwijl hij te hard reed. Ze zeggen, dit heeft niks meer met een ongeluk te maken. Er komen compleet nieuwe bankbiljetten en iedereen mag meedenken over wat erop komt. Je kunt kiezen uit 10 ontwerpen met thema's als cultuur, rivieren en vogels. Wie mee wil doen kan tot 21 september stemmen op een website van de Europese Centrale Bank. Miljoenen mensen hebben dat al gedaan. Voor Argentinië krijgt het WK voetbal misschien nog een staartje. De FIFA is een onderzoek gestart naar spelers die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan wangedrag, racisme en discriminatie. Een van hen is Leandro Paredes. Hij viel na afloop van de finale een speler van Spanje aan. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het maar een beetje af naar 20 graden. Morgen is het zonnig. In het westen 25 graden, in het oosten blijft het boven de 30. En daar is tegen de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: op Doneer.
1: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en €205 netto bijtelling.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
2: Grun FM. Grun FM.
1: En nou het nice op Grun FM.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat deden ze op het Domplein. Ze legden bloemen neer bij het homomonument, staken kaarsjes aan en luisterden naar een toespraak van burgemeester Dijksma. Bij de aanslag vielen doden en raakten bijna 30 mensen gewond. Een tiener die vannacht in Eindhoven werd opgepakt in een terreuronderzoek is al eens veroordeeld, melden meerdere media. Hij kreeg jeugddetentie voor de voorbereiding van een aanslag in België. Hij was toen 16. Twee andere jongens werden opgepakt bij invallen in Rotterdam en Alkmaar. Vier mannen uit Den Haag en omgeving die werden opgepakt in een drugslab midden in een woonwijk blijven voorlopig vastzitten. In het drugslab stond een gigantische lading chemicaliën. Omwonenden moesten tot twee keer toe hun huis uit, zodat de brandweer alles veilig kon weghalen. Ze noemden het Breaking Bad in Den Haag. Nu de natuurbranden bij Madrid onder controle zijn, kunnen tienduizenden mensen weer naar huis. Ze werden dit weekend geëvacueerd toen het vuur hun huizen bedreigde. In het westen richting Portugal zijn ook weer twee grote branden. En het risico blijft groot, want er is alweer een nieuwe hittegolf in Spanje. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het maar een beetje af naar 20 graden. Morgen is het zonnig en in het westen 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en er is tegen de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Tickets.nl, de voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Radio Veur en Deur Grunners.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
6: Grun FM.
5: Grun FM. En nou het nice op Grun FM.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. Premier Jette had meteen moeten reageren op de bekladdingen in een dorp bij Den Bosch, vindt pro-leider Klaver. Huizen met posters voor vluchtelingen waren het doelwit. Klaver vindt dat Jette moreel leiderschap moet laten zien. Na dat duwtje reageerde Jette wel. Hij noemt het lelijk vandalisme. Bij de Dom in Utrecht zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er stonden honderden mensen op het plein. Burgemeester Dijksma hield een toespraak en zei dat we ons niet moeten laten intimideren. Daarna werden bloemen neergelegd bij het homomonument. In Berlijn vielen een dode en tientallen gewonden. In België is een natuurbrand geblust bij Namen in het zuiden. Het was vergeleken met de branden in Zuid-Europa een kleine brand, maar wel een mijlpaal. Want hiermee zijn er dit jaar nu al meer natuurbranden in België dan heel vorig jaar. Meteen na de Tour de France worden er altijd een paar wielerwedstrijden gehouden in Nederland, de rondjes om de kerk. En vanavond ook weer de Acht van Kaam in Brabant. De Belg Tim Merlier eindigt als eerste. Hij won 3 etappes in de Tour, maar stapte uiteindelijk af. Hij was ziek en uitgeput, maar vanavond weer helemaal hersteld. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het op veel plaatsen 20 graden. Morgen is het zonnig en van west naar oost 25 tot 30 graden. In de middag meer bewolking. En dat was het ANP-nieuws.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
4: Grun FM. Grun FM.
3: En nou het nice op Grun FM.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zei hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat ze iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. Aan het begin en eind van de rivier de Linge worden extra pompen neergezet om de waterstand op peil te houden. Dat is nodig om boeren te voorzien van genoeg water en het veilig houden van oevers en kades. De Linge loopt van Gorkum tot de grens met Duitsland. Een voormalig piloot van de Franse luchtmacht wordt verdacht van spionage. Hij zou gevoelige informatie hebben gelekt aan China en een ander land. De man is een grootheid op YouTube, waar hij zeker 500.000 volgers heeft. Hij had ook een filmpje gemaakt over de beschuldigingen. Hij ontkent alles. En een reddingsactie voor een beschermde vissoort, de modderkruiper. Die leeft onder meer in een beek in het Brabantse Schijndel, maar die is bijna helemaal drooggevallen. Daarom gaat het waterschap nu grondwater oppompen om de beek te vullen. Het is vooral belangrijk dat de modder vochtig blijft. Dat is genoeg voor de vis. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Morgen grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
7: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: De Ora autoverzekering. Nu met

0: 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn Mediamarkt members. Mediamarkt.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
6: Grun FM. Grun FM.
5: En nou het nieuws op Grun FM.
7: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen €400 wel de goedkoopste studentenstad. In het noorden van Portugal is een nieuwe bosbrand uitgebroken en die verspreidt zich snel. Een dorpje met een paar honderd inwoners is omsingeld door het vuur. De bewoners zijn op tijd geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er weer nieuwe branden. Zo is het vuur in Fontainebleau weer opgeleid. De Europese luchtvaart is de afgelopen maanden minder hard gegroeid dan eerder. Volgens de Luchthavenclub komt dat vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge brandstofprijs. Het vliegveld van Istanbul groeide juist doordat mensen daar naartoe uitweken om het Midden-Oosten te vermijden. En het plan van de FIFA om een deel van de rechten van het WK voetbal als een soort aandelen te verkopen is een kans, maar geen verplichting. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Veel voetbalbonden zijn fel tegen het plan, waaronder de UEFA, de KNVB en de Amerikaanse bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.

Eerst was er veen en alles onbegonnen. Het land was jompig en geen mens die daar kon wonen. Toen kwam de tijd

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nice op Grun FM.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Aan het eind van de middag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Vanavond laat werd het lichaam gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt op dit moment aangevallen met raketten uit Rusland. Mensen worden opgeroepen om dekking te zoeken. President Zelensky kondigde eerder vanavond al aan dat Rusland deze nacht een enorme luchtaanval op zijn land zou gaan uitvoeren. De Russen waren al een paar dagen bezig met de voorbereidingen. In het westen van Argentinië is een blushelikopter neergestort. Daarbij zijn 7 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn mensen van de politie en de brandweer. De helikopter werd ingezet om een bosbrand te blussen. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Volgens Argentijnse media komt het misschien door slecht zicht. En bij een kasteel in Schiedam is al 4 keer een regenboogvlag gestolen, meldt Rijnmond. De gemeente is er klaar mee en heeft aangifte gedaan. De grens is bereikt, zeker nu in Amsterdam de World Pride bezig is, zeggen ze. Het weghalen van de vlag is volgens de gemeente een aanval op vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amsterdam is nog steeds de duurste studentenstad van Nederland, zegt Kamernet. Een kamer kost gemiddeld €950 per maand, ongeveer evenveel als een jaar geleden. Buiten de Randstad worden studentenkamers juist veel duurder. In Eindhoven ging de prijs afgelopen jaar maar liefst met 23% omhoog. De man die 4 jaar geleden een aanslag pleegde op schrijver Salman Rushdie is opnieuw schuldig bevonden. Vorig jaar veroordeelde een rechter in New York hem al tot 25 jaar cel. Bij een federale rechter hangt hem nu levenslang boven het hoofd voor terrorisme. De dader zou banden hebben met Hezbollah. Rushdie overleefde de aanval maar net. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Patriot-raketten besteld. Ze willen de productie van die raketten de komende jaren verdriedubbelen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie moet de raketvoorraad weer aanvullen, aangezien die flink was geslonken door de oorlog met Iran. En bij de Dom in Utrecht zijn de slachtoffers erdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er stonden honderden mensen op het plein. Burgemeester Dijksma hield een toespraak en zei dat we ons niet moeten laten intimideren. Daarna werden bloemen neergelegd bij het Homo-monument. In Berlijn vielen een dode en tientallen gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.